Apple, det er afvåben. Apple, geef nou hier die klanten. Dikke Apple, het is afloop, app. Kom eens hier, zak je met de klampen van de kabel, Apple. Het is gebeurd.